0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.

0: weekend op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting

richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand.

0: Games.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.

0: weekend op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De dag begint weer met file op de A15 Rotterdam richting Europoort door de slechte staat van het wegdek bij de Zuurhofbrug. 10 kilometer file vanaf Rozenburg.

0: bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits is weer begonnen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht de dagelijkse drukte tussen Hintham en Afrit Kerkdriel. Een kwartier vertraging en 6 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Nog steeds asfaltschade aan de Zuurhofbrug. 11 kilometer file vanaf Rozenburg. Een half uur vertraging. Verkeer moet via de vluchtstroken langs. Op de A58 Breda richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Tilburg, Centrum West en Oorschot. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne. Dat zijn de omrijders voor die Zuurhofbrug. Tussen Brielen en de aansluiting met de N15. 20 minuten vertraging.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een redelijk normale ochtendspits tot nu toe, met op de A2 Den Bosch richting Utrecht de dagelijkse file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. De opvallendste files die weer op de A15 Rotterdam richting Europoort vanwege de problemen bij de Zuurhofbrug, 9 kilometer file. En vanaf de Thomassentunnel al een half uur vertraging. Verkeer moet dan ook via de

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits, meer dan 500 kilometer file. Het is vooral druk in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Knoopend Del 13 kilometer file door werkzaamheden. 20 minuten is de vertraging. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. In het noorden op de A7 Heerenveen richting Groningen tussen afrit Frieschepalen en Westpoort 10 kilometer file, een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 14 kilometer file, 25 minuten vertraging. En de N33 Veendam-Eemshaven is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Dat is tussen de N362 en Delfzijl.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke regenachtige spits vanochtend. Het is vooral druk in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 25 minuten vertraging. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file. Op de A7 Heerenveen-Groningen 20 minuten vertraging. Tussen Marum en Westpoort. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Afrit Dordrecht Centrum 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. In Groningen op de N33 Veendam-Eemshaven is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht tussen Delfzijl en Appingedam. De omleiding

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt al een voorzichtig iets minder druk. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam was een ongeluk gebeurd. 9 kilometer file tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. De weg is net weer vrij. A16 Breda Rotterdam staat een file tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer, een kwartier vertraging. En 33 Veendam Eemshaven is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Delfzijl en Appingedam.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat nog een file tussen Afrit Geldermals en Afrit Kerkdriel. 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Knoppen Del en Afrit Arkel een kwartier vertraging in 6 kilometer file. En 33 Veendam Eemshaven is in beide richtingen dicht tussen Delfzijl en Appingedam. Dat komt door een ongeluk. De omleiding heet U35. En waarschijnlijk duurt dit tot 1 uur vanmiddag.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos, 8 kilometer file tussen de afrit Geldermalsen en Kerkdriel, een kwartier vertraging. De N33 Veendam-Eemshaven is door een ongeluk dicht tussen Delfzijl en Appingedam in beide richtingen. Het duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de afsluitdijk richting Friesland vanuit Noord-Holland op de A7 3 kilometer file bij Kornwerderzand 10 minuten vertraging. De N33 Veendam-Eemshaven is nog altijd dicht in beide richtingen tussen Appingedam en Delfzijl door een ongeluk.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Staat een auto in brand op de A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad. 3 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. De N33 Eemshaven op Veendam in beide richtingen dicht tussen Delfzijl en Appingedam door een ongeluk. En 2 kilometer file op de N35 Zwolle-Almelo bij Raalte. 10 minuten vertraging.
4: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch een kwartier vertraging in 2 kilometer file bij afrit Utrecht Centrum. Dat komt door een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. De N14 is dicht van Den Haag naar Leidschendam bij de Parktunnel. Dat komt door een pechgeval.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat file tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens door de controles een kwartier vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid tot aan de grens. A2 Amsterdam richting Utrecht door een ongeluk bij de Leidse Rijntunnel 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. En de afsluitdijk is nu even dicht door een ongeluk op de A7 Heerenveen richting Den Hoever. Dus van Friesland naar Noord-Holland is het dicht bij Kornwerderzand.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. 9 kilometer file, 10 minuten vertraging. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. De A7 is weer vrijgegeven vanuit Heerenveen naar Den Hoever bij Brezandijk. Na een ongeluk nog een kwartiertje vertraging daar. En 10 minuten vertraging na een autobrand op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Vierlingsbeek. 4 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens. Door de controles aan de grens 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. A2 Utrecht-Den Bosch 5 minuten vertraging bij Bavel. En vanwege spoedreparaties de N36 dicht vanuit Almelo naar Ommen bij Adorp. Een kwartiertje vertraging daar.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file in het land. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je 20 minuten vertraging door 12 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Beest. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. Bij Beest is de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Den Haag naar Utrecht bij De Meren. Anders staat een kapotte vrachtauto op. Kwartier vertraging daar. Een ongeluk op de A32 Heerenveen-Meppel. Bij Wolvenga 4 kilometer file en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen Elden en Huissen 2 kilometer file met een kwartier vertraging.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat alweer 300 kilometer file in het land. De spits is begonnen. De meeste files in Zuid-Holland rond Utrecht en bij Nijmegen is het ook wat drukker. A15 Gorkum, Rotterdam bij Alblasserdam. 18 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum. 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk bij Alblasserdam. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A32 Leeuwarden-Meppel bij Wolvenga. 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daar is de rechter rijstrook dicht na een ongeluk. Ook een aanrijding op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Bankhoef. Vanaf knooppunt Valburg kom je daar in 8 kilometer file met een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En de linkerrijstrook van de A325 is ook dicht vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Huissen. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang na een ongeluk. De vertraging is een half uur.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files momenteel in Zuid-Holland. Ook is het drukker rond Utrecht en bij Nijmegen. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest. 18 kilometer file vanaf knooppunt Ouderijn een half uur vertraging. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Er is maar één rijstrook open van de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij afrit Tolen na een ongeluk. Daar 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Je oponthoudt dus nog een uur op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht-West. Vanaf knooppunt Gorkum 11 kilometer file. Het is de nasleep van een ongeluk, alle rijstroken zijn daar weer vrij. En ook bijna een uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is het filerijden over 8 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op de Nederlandse wegen zo op maandagmiddag. De meeste files staan in Zuid-Holland, rond Utrecht en bij Nijmegen. Werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dat is bij Beest, de linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Oude Rijn 18 kilometer langzaam rijdend verkeer met ongeveer een half uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Door 5 kilometer file bij Hardingsveld, Giessendam. A16 Rotterdam-Breda. 19 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum. 3 kwartier vertraging daardoor. En een half uur tijdsverlies op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Want er staat 14 kilometer file tussen Utrecht-Noord en Hagestein.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal. Veel dagelijkse lange files. De meeste files in Zuid-Holland, bij Utrecht en bij Nijmegen. In totaal 656 kilometer. Op de A15 Gorkum-Rotterdam. 24 kilometer daarvan. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Ridderkerk. Uur vertraging door die file. En die file sluit eigenlijk aan op de file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum namelijk de kop van 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een half uur vertraging daardoor. Op de A22 Velsen Beverwijk. Bij Beverwijk Oost een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Staat 3 kilometer file, maar wel met een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook nog op de A27 als je vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Voor knooppunt Lunetten 7 kilometer. De weg is daar

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is wat drukker dan gebruikelijk, al zijn we denk ik al wel over het hoogtepunt heen. Het aantal files begint langzaam af te nemen. Meeste vertraging nog in Zuid-Holland, Noord-Brabant en bij Utrecht. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort nu een kapotte vrachtauto bij Hilversum Noord. Die blokkeert de rechterrijstrook. 12 kilometer file daar vanaf Muiden, een half uur vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam, half uur vertraging bij knooppunt Ridderkerk. 23 kilometer file daar nog wel. Vanaf knooppunt Gorkum rijdt het langzaam. En die file sluit aan op de file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum de kop van 18 kilometer. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein moet je rekening houden met een half uur vertraging. De rechterrijstrook van A22 is dicht vanuit Velzen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost na een ongeluk. 3 kilometer file en een half uur vertraging daardoor. En daardoor weer file op de N208 vanuit Sassenheim naar Velzen. Voor de aansluiting met A22, 3 kilometer met een uur vertraging.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Restant van de avond, spits. Het was drukker dan gebruikelijk vanavond, maar gelukkig niet al te veel ongelukken en pechgevallen. 177 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Veroorzaakt 11 kilometer file. Tussen Muiden en Hilversum Noord rijdt het langzaam met een half uur vertraging. Wil je richting Hilversum, kan je ook de route via Almere kiezen. Dan ga je over de A6 en de A27. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij knooppunt Ouderijn nog 10 minuten vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam. 20 minuten oponthoud tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk. En 20 minuten vertraging ook nog op de aansluitende A16 vanuit Rotterdam naar Breda. File staat voor Dordrecht Centrum. Is 19 kilometer. Treinen langzaam vanaf.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kapotte auto op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag op knooppunt Prins Klausplein veroorzaakt 8 kilometer file, 25 minuten vertraging daar en 10 minuten oponthoud bij Dordrecht Centrum als je over de A16 vanuit Rotterdam naar Breda rijdt.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: miles away.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.